volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See it at 4:40.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Radio Groot Geldert brengt muzikale kleur in je leven.

dat was Barry Vest. Mensen, ja, gisteravond kreeg ik al een kleine waarschuwing. Erik, er zit een liedje in. Het is tweede nummer morgen op zaterdag. Wat eventjes even wakker worden. Ik zeg, oké, dat is goed. Nou, dit was er eentje, jongens. Natte zomer. Ik zeg, goedemorgen, het is zaterdag. We zijn 13 juni 2026. Ja. Ja, straks natuurlijk wat WK-nieuws, want er is weer veel gebeurd. Hè. Amerika heeft gewonnen van Paraguay, maar dat straks meer erover. Ja, voor de tweede keer in korte tijd is een groep wadlopers in de problemen gekomen. Het gebeurde weer bij Ameland. Zo werden ze overvallen door de vloed. Zo zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Friesland. Ja, de kustwacht had toen ook een helikopter ingezet en 3 reddingsboten om de 10 wadlopers in veiligheid te brengen. Ja, jongens, als je gaat wadlopen, let dan ook een beetje op, hè. Dit kost allemaal geld, hè. Ja, want reken maar, die KNRM, die stuurt wel een rekening, denk ik. Als het door eigen schuld gebeurd is, dat neem ik wel aan. Nou, ze zullen het niet voor Jan met de korte achternaam doen, denk ik. Dus ja, als je eenmaal gaat wadlopen, dan zorg dat je alles goed weet, hè. Wanneer wordt het vloed? Wanneer kun je, zeg maar, met een gerust hart die overstap maken? En kun je zeg maar niet in de problemen komen. Dat moet je van tevoren eigenlijk bedenken. Hè? Zo zou ik het zeggen. Hè? Ja. Ja, ik ben dan geen wadloper. Maar ik neem aan dat de KNRM toch een aardig prijskaartje heeft voor mensen die door eigen schuld in de problemen komen. Kijk, als het de overmacht gebeurt, dan snap ik het. Hè? Dat ze gaan helpen. Ja, ze moeten altijd helpen. Daar gaat het niet om. Maar toch, hè? Als jij bijvoorbeeld iets hebt en je belt 112 en de ambulance komt en het is helemaal geen noodgeval, dan krijg je ook de rekening, hè? Zo werkt dat natuurlijk, hè? Ja. Ja, bij het boothuis stonden onder meer ambulances. Zie, daar heb je het. En een traumahelikopter. Nou, die vliegt ook niet voor niks, denk ik. Ja, de wadlopers waren vermoeid en koud, zo meldde de brandweer. Ze werden overvallen door de vloed. Ja, volgens de veiligheidsregio waren de weersomstandigheden op het wad ook slecht. Zo waaide het hard. En het is ook niet duidelijk of de wadlopers een gids bij zich hadden. Ja. Ja, vorige maand, toen was het ook al zover. Toen was er ook alweer een groep wadlopers die vast kwam te zitten. Toen ging het om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. Ja, ze werden tijdens een nachtelijke tocht overvallen door het hoge water en kregen onderkoelingsverschijnselen. Ja, de kustwacht heeft geen verklaring waarom 2 keer in korte tijd de wadlopers in de problemen zijn geraakt. Ja. Ja, volgens mij zijn die schema's ook anders geworden. Hè? Andere schema's wat betreft vloed en eb. Ik denk dat dat ook door de klimaatverandering een beetje aan het veranderen is. Hè? Ja. Maar goed, oppassen geblazen dus. Hè? Ja, voor de wekker wakker, straks WK-nieuws. Want er is weer veel gebeurd. Hè? Amerika heeft gewonnen. Hè? Ze hebben Paraguay overrompeld. Ja, de VS was veel te sterk voor Paraguay. Het eerste groepsduel dat plaatsvond op het WK in Los Angeles. Ja, en thuisland Canada heeft dankzij de oud-Feyenoorder Larin een punt tegen Bosnië en Herzegovina gescoord. Hè. Dat is toch wel weer een Nederlander. Hè. Nou ja, hopen dat straks het Nederlands elftal natuurlijk ook het scoren. Hè, want daar wachten we natuurlijk allemaal met ons grote hart, ons grote oranje hart op. Hè, want we moeten natuurlijk wel verder komen als die kwartfinales, hè, denk ik. Toch? Goedemorgen.

Elsie Moraes en Wijzer en Como Estas Señorita is vandaag de dagtopper, hè? Lekker zomers. Ja. Goed, voor de week wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft via zijn antitrust afdeling akkoord gegeven voor de geplande miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Ja, dat is een belangrijke overname. Dat betekent dat heel veel films in één keer onder een hele andere noemer vallen. Nou ja, volgens een verklaring van het ministerie hebben de overheidsfunctionarissen na uitgebreid onderzoek gezegd dat de transactie geen bedreiging vormt voor de concurrentie. En het wordt ook niet aangevochten. Ja, de deal tussen Paramount en Warner Bros. Die in februari werd aangekondigd, dat is goed voor een bedrag van $110 miljard. Ja, de overname is dus zonder kritiek. Als die definitief wordt, dan wisselt onder meer de nieuwszender CNN van eigenaar. Ja, dat is een miljardair die goede banden heeft met president Donald Trump. Ja, over de schaduwkanten van de deal was al het een en ander geschreven op internet. Dus je kunt ook de negatieve dingetjes erover lezen natuurlijk, hè, via de bekende portals. Ja, en in de Alpen, in Italië, zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Zo heeft het Italiaanse persbureau gemeld. Het gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Ja, het gaat om 3 personen. Ze waren op vroege pad gegaan om de top van een ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze in de avond nog niet terug waren, toen werd er wederom alarm geslagen. En dankzij de zender die op GPS uitzendt, die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. Ja, reddingswerkers die vlogen per helikopter naar de plek. Autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Ja. Risico van het vak, zeggen ze wel eens. Maar jongens. Ja, en verder nog WK-nieuws. De Verenigde Staten die waren dus sterker dan Paraguay en hebben in LA gewonnen. Ja, het wervelende spel, zo wordt het genoemd momenteel, van de Verenigde Staten. Nou, de Amerikaanse spits Balogun maakte indruk. En Reina maakte uiteindelijk de mooiste goal. Ja, en de oud-Feyenoorder Larin is belangrijk voor Canada geweest. De aanvaller in dienst van de Rotterdammers liet weinig zien. Hij redde in een openingsduel van Canada en punt voor het organiserende land. Kijk, ze heeft toch nog wel wat gedaan, hè? De oud-Feyenoorder. Ja, en verder nog meer nieuws. Even kijken op WK-nieuws. Oh ja, de FIFA-baas Infantino heeft over Italië een grapje gemaakt. Hij zei dat de Italianen er niet bij zijn op het WK. Voor de Italianen is het al pijnlijk genoeg. Maar Infantino vond een grapje wel kunnen. Hij suggereerde om het WK nog verder uit te breiden. Misschien kwalificeert Italië zich wel voor het WK met 64 teams, zo heeft hij gezegd. Ja, nou, het WK-nieuws, dat was er weer eentje. En we krijgen heel veel liedjes binnen, hè, die iets met het WK hebben. Vooral voor het Nederlands elftal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?

0: 1962, het is lang geleden voor Brian Hyland met Jeannie Come Lately. Het was niet zijn grootste hit. Zijn grootste hits waren Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka, Dot, Bikini uit 1960. En ook Seal to the Kiss was een grote hit. En Jeannie Come Lately was ook wel een hit, maar niet zo groot als die andere twee die ik net noemde. Ja. Maar toch, lekker, want je hoort hem nog steeds anno 2026 voorbij komen. En voor de wekker wakker onder andere. Ja. Goed, even kijken naar het weer vandaag, want dat is wat, het weer. Ja, vandaag wisselen zon, wolken en een buitje elkaar af. De meeste buien zijn voor het noordoosten weggelegd. Het westen houdt het zo goed als droog. De westenwind waait matig tot krachtig, kracht 3 tot 4 boven land. En kracht 5 tot 6 aan zee. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft er ook wat regen mogelijk. En zwakt het vooral in het zuiden wat af qua wind. En dan als we naar zondag kijken, dan is de dag op een plaatselijke bui na droog. Met af en toe zon wordt het 16 tot 19 graden. Dus ja, morgen wordt een wat betere dag dan vandaag. Maar goed, niet getreurd. Het is voor de tijd van dit jaar nog redelijk normaal. Al zou het wel wat warmer moeten wezen natuurlijk, hè.
1: De Back-to-Back Classic.
0: Daar komen er weer twee uit de jaren 90 in de Back-to-Back Classic, hè. Goedemorgen.

blauw-wave. Mooi is dat, hè? Als je voor twee voetbalploegen kan zijn. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben er ook voor twee eigenlijk. Voor het Nederlands elftal ben ik en voor België. Ja, ik weet het niet of het allemaal wat gaat worden, maar goed. Ik ben er wel voor in elk geval. En het maakt mij ook niet uit of België nou mee zou doen of niet. Nee, ik ben er voor en ook voor Nederland, hè? Ja. Goed, je hoorde de Louietjes. En de Louietjes, ik zei het al, er komen zoveel liedjes uit die iets met het WK te maken hebben. Dus het is gewoon niet op één hand te tellen. Het zijn er echt heel veel. En heel af en toe hoor je daar een kleine selectie van in Voor de Wekker Wakker. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag. Nou ja, natuurlijk het WK-nieuws. Hè. Nog geen Neymar tegen Marokko. Brazilië zal in het eerste groepsduel met Marokko niet spelen met de superster Neymar. De dribbelaar kwam niet fit naar het WK en heeft nog veel last. Ik verwacht dat Neymar volgende week weer inzetbaar is. Dat heeft de bondscoach gezegd. Ja, en doelman Bart Verbrugge die keerde terug op het trainingsveld. Zo is gezien. Ja, Jan-Paul van der Hekken die voelt zich momenteel goed naast Virgil van Dijk. En de Amerikanen hebben de Oranje supporters en de Oranje bus ontdekt. Ja, als je dat op internet ziet, de filmpjes, dan zie je dat ze aardig populair aan het worden zijn. En als het vandaag op de dag van de heilige Antonius van Padua regent, dan is het slecht nieuws voor de boeren. De oogst die wordt zo slecht dat de boer ervan aan de drank kan raken. Ja, er is een leus en die luidt zo. Sint Antonius nat, drinkt de boer zich zat. Ja, en goed weer levert het tegenovergestelde op. Als op Sint Antonius de zon schijnt vandaag, veel zorg van de boer verdwijnt. Ja, dat staat dan weer op die lekkere tegeltjes, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag. Nou, een liedje van Michael Jackson maar een keer. Ja, doen we.

0: of niet?
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaat...

Oh, er komen ook zoveel liedjes uit, hè. Het is gewoon niet bij te houden. Nee, Ronnie Ruisdaal, dit was er ook weer eentje. Hip Holland in plaats van Hup Holland. Ja, net binnengekregen. Ik dacht van nou, we knallen er gelijk eventjes lekker in, hè. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Veel bewolking vandaag, af en toe wat regen. Kortstondig buitje is mogelijk. Vooral in de middag is er vandaag een beetje zon. Het is wel fris, 16 tot 19 graden. Ah, fris, valt wel mee. Fris is min 10 of zo, dat is fris. Maar 16 tot 19 graden is die fris. Even terugspoelen. En een flinke aanhoudende westenwind, ja. Vandaag belangrijk in het nieuws. De partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid die fuseren, zoals we weten. En vandaag wordt er een oprichtingscongres gehouden in de Brabanthal in 's-Hertogenbosch. Een ruime meerderheid van beide partijen sprak zich eerder uit voor de fusie. Ook de VVD die houdt vandaag een samenkomst in Den Haag. Komen de leden samen om onder meer de koers van de partij voor de komende 20 jaar uit te stippelen. Partijleider en de fractievoorzitter die houden toespraken. En er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en de luchthaven Schiphol. ProRail is namelijk bezig aan het sporen rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. En de NS die zet bussen in. Dus als je met de trein wilde vandaag, dat gaat niet door daar. Moet je de bus stappen. En tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Oh, dat is wel leuk, een keer weer in de metro. Hè? Ja, vandaag in Marokko speelt de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De ploeg trapt om 12 uur vannacht Nederlandse tijd af. In de nacht van zaterdag op zondag, dus het wordt laat vanavond hier in het Van Vliethuis. En eerder op de avond speelt Qatar tegen Zwitserland. Het WK is live te zien via de bekende sportapps. Ja, en ik zei het al, hè, als gastland was Qatar 4 jaar geleden automatisch gekwalificeerd. De ploeg van de bondscoach die hoopt deze editie op meer succes. Om te beginnen tegen Zwitserland. Dat land speelt voor het eerst in jaren weer een eindtoernooi zonder het gestopte WK-fenomeen. Shaqiri, ja. Speler om op te letten, onder andere, is natuurlijk de bekende Bril Embolo. Ja, de ploeggenoten zijn begin vorige week al naar de VS vertrokken. En hij bleef wat achter in verband met zijn aanvraag of hij wel mocht verblijven in Amerika. Maar volgens mij is dat nou ook rond. Waardoor hij dus zich nu op tijd bij de Zwitserse selectie kan gaan voegen. Hè? Dus onthoud die namen. Ja, Bril Embolo. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zei het al, het is vandaag zaterdag. We hebben weer een hoop leuke liedjes klaarstaan. Dus dat komt helemaal goed. En dit is John Mayer. En The Last Train Home. Al houdt het even op in Rotterdam, hè? Ja, want daar zijn ze met het spoor bezig.

Freddie Mercury, Queen. In de ethische remix, ons laatste plaatje. Wat betreft de voice-over. Voor de wekker wakker. Ja, er is vandaag trouwens nog meer sport buiten het WK om. Want de Nederlandse hockeyvrouwen die spelen in Rotterdam in de Pro League om 13:30 tegen Ierland. En om 16:00 treden de mannen tegen Duitsland aan. Ja, de wedstrijden zijn live te volgen via de bekende sportapps. En op het Liebema Open Gras toernooi van Rosmalen staan in de halve finales bij de mannen en vrouwen op het programma. Tennis is ook weer te zien via de bekende sportportals. Ja, en ook nog wat slecht nieuws. En ook wel weer goed nieuws, want men heeft niks gevonden onder het puin in Amsterdam, waar donderdagnacht een zware explosie was. Ook is er ook geen gevaar meer voor nieuwe explosies. De politie die hervat het onderzoek naar het incident natuurlijk weer. Ja, de hulpdiensten waren vrijdag urenlang bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En daarbij werd ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat zich nog mensen onder het puin bevonden. Zo waren er ook wat meldingen dat er wat explosieven lagen. Ja, rond middernacht, afgelopen nacht, natuurlijk, je hebt het allemaal gehoord, een zware explosie bij het gebouw in Amsterdam, Nieuw-West, waar ook een sportschool was. Kort daarna was er brand uitgebroken en stortte een deel van het gebouw in. Honderden omwonenden die werden uit de voorzorg geëvacueerd. En verder nog meer nieuws. Trump die meldt dat de leider van een Venezolaanse drugsbende is gedood. En er zijn drie klimmers omgekomen in de Alpen bij Italië. Ja, ik krijg al een appje binnen. Erik, je zei dat je voor België was. Ja, klopt. En natuurlijk voor Nederland. Draai dan eens een Belgisch liedje als je durft. Nou ja, oké. Okay.

Ja, de film is in de tweede fase ingegaan, want hij werd al fix bezocht. En nu is hij ook, zeg maar, of wordt hij ook aangeboden via de filmaanbieders. Hè? Ja, kun je hem ook kopen zelfs. Hè? Ja, Michael Jackson hoorde je met Thriller. Natuurlijk uit de bekende film die nu uit is, hè, van Michael Jackson. Hè? Ja, wat een film, jongens. Ik heb even een kort stukje uit die film. Een heel kort fragmentje eventjes. Dat is wel leuk.

Ja, dan zie je een beetje de making-of, hè, van zoals Michael Jackson de videoclip heeft gemaakt. En dat hij naar de producer zelf van hij moet op MTV komen. Nou. En dat gebeurde ook, hè, want hij kwam dus uiteindelijk ook op MTV. Hè, ja.

Ja, goedemorgen. Welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze lekkere zaterdag. Ja, er is natuurlijk vandaag weer voetbal, maar even wat geschiedenis. In 1978 het Nederlandse voetbalelftal zet Italië met 2-1 opzij in de halve finale ronde van het WK voetbal in Argentinië. De doelpunten komen op naam van Ernie Brandt, 2 inclusief een eigen doelpunt, en Arie Haan, een afstandsschot. Oranje plaatst zich voor de finale tegen het gastland Argentinië. Ja. Nog meer nieuws uit het verleden. Voor de sport is 25 juni een belangrijke datum in 1978. Op deze dag staan de jongens van het Nederlands elftal in de finale van het WK in Buenos Aires. Argentinië die wint uiteindelijk met 3-1. En in 1982 op het WK voetbal spelen Italië en Brazilië een legendarische wedstrijd. Italië bereikt de finale door met 3-2 te winnen dankzij 3 goals van Paolo Rossi. Ja, en dan nog nieuws van vandaag. Want natuurlijk vannacht wordt de wedstrijd gespeeld. Hè. Brazilië met 5 wereldtitels nog altijd het succesvolste WK-land. Maar de laatste titel dateert alweer van een tijdje terug, 2002. Ook de afgelopen maanden liep het niet echt soepel bij de goddelijke Canaries. Er werd ruim verloren van rivaal Argentinië. En onder andere de bondscoach, die kon Brazilië nog niet echt overtuigen. Nou, ik ben benieuwd wat het dan uiteindelijk gaat worden, hè? Dat voetbal vandaag op deze dag, zaterdag 13-6. Ja, vannacht dus Brazilië. Om 12 uur begint het tegen Marokko. En dat is in groep C.

Ja, vannacht dus een wedstrijd om nooit te vergeten, denk ik. Brazilië-Marokko begint om 12 uur. Twee groepen en twee elftallen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Het zal ontzettend spannend worden, denk ik, hoor. Ja, goed. Vannacht dus om 12 uur Brazilië-Marokko. Goed, dit was voor de week wakker op deze zaterdag. Is het echt alweer klaar, jongens?

0: wel eventjes dankjewel zeggen aan Willem voor het uitzoeken samen met onze voice over. En ook nog de speciale WK-redactie, hè? Even wat mij betreft.
1: De straten af.
0: Tot morgen.
1: Volgt het dievenspoor.
0: Ja, Rob, kom op, jongen.
1: Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor.
0: Tot morgen.
1: Je tilt je

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

Er zijn van die momenten in de week dat ik, waar ik altijd heel erg naar uitkijk. En dat is bijvoorbeeld weer de uitzending van de Muziek Safari voor dit moment. Welkom, fijn dat je er weer bij bent op deze muzikale wandeling. We begonnen zojuist met Bailey Petrie en die nam ons mee in haar droomwereld van de mascara. Nu het verhaal van een pianist in een rokerige bar in Los Angeles en de vaste iets wat verloren stamgasten die daar hun toevlucht zoeken. Oftewel het deels autobiografisch nummer uit 1973 van Billy Joel. Ik heb het over de Piano Man.

Boom Boom, een iconisch bluesnummer geschreven en gezongen door de Amerikaanse artiest John Lee Hooker. Uitgebracht in 1962 en in de jaren 60 werd het sowieso een heel populair nummer, dankzij de Britse blues-explosie, waarbij bands als The Animals het nummer coverden. Ja, weet je, in 2026, ook het jaar van het wereldkampioenschap voetbal. En daar daar heb je ook altijd een opzwepende nummertje bij. Een nummertje muziek van dit keer Afrobeat, reggaeton en dancepop. Oftewel, kom op, geef alles, die die van Shakira en Burna Boy.

Illusions. Van de band Monotronic, een band die zijn roots heeft in New York en Los Angeles en toch bekend staat om een mix van indie, rock, pop, elektronische muziek en wereldmuziek. Je weet, in de muzieksafari schuw ik absoluut grote tegenstellingen niet. Integendeel, ik zoek ze ook wel eens heel erg bewust op. Dat geldt ook voor het volgende item. Een lied op tekst van Michel van der Plas en muziek van Harry Bannink. Een lied gezongen door cabaretier Frans Halsema. Hij leest helaas niet meer, maar heeft een heel mooi oeuvre achtergelaten. Het lied Kees. Vaak aangeduid als Verdomme Kees, is een van die meest bekende en aangrijpende luisterliedjes van die cabaretier Frans Halsema. Een lied als een groet, een indringende groet aan een goede vriend die precies een jaar geleden overleed.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles eender.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja,

niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel.

You're My Heart, You're My Soul van de Duitse duo Modern Talking, zoals Thomas Anders en Dieter Bohlen, een nummer uit 1984. En het werd wereldwijd een groot succes met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren. Ja, of dit ook voor het volgende nummer geldt, het was wel een hele grote hit in het jaar 2020. Een hit voor de formatie Direct. Of er 8 miljoen exemplaren zijn verkocht, dat weet ik niet. Dat waag ik te betwijfelen, maar een hit was het zeker. Soldier On van die Haagse band, een nummer over, over doorzettingsvermogen, moed, het dragen van een persoonlijk levensverhaal en ook de moed om op te vallen in de wereld.

Dale Crover, een Amerikaanse zanger, muzikant, bekend als drummer van de experimentele grunge sludge band The Melvins. Gaat ook wel eens op de solo tour, zoals je zei, hoorde nummer Dowsing Rod, van hem gezongen. Nu dat je weg bent, het is een lekker zomersingeltje van de populaire Belgische zangeres Camille Dont. Nou, verder niks over vertellen, gewoon lekker luisteren en wat mij betreft lekker meezingen.

Ja, ja, het niet de enige van de Nederlandse zanger en rapper Antoon. Ja, lekkere vrolijke zomerse poptrek. Wat mij betreft de perfecte opwarmer voor festivals. Waar en wanneer dan ook. De cover van The Sound of Silence door de Amerikaanse metalband Disturbed uit 2015. Een toch wel een geprezen rockballad hoor. En is toch wel bijzonder, want het gaat over het folknummer van Simon & Garfunkel uit 1964. En zij bouwden het op een eigen manier op. En niemand verwachtte dat een ruige metalband, bekend van allerlei beukende nummers, een gevoelige klassieker zou coveren. Thank you.

Language of Love. Lekker popnummer van Chloris van uit het jaar 1991 was dat alweer. Nu een zeer persoonlijk en autobiografisch nummer van Roxanne Hazes, Tranen in een Gift Shop. Het nummer gaat over het heimwee en de herinneringen aan haar vader André Hazes. En het is geïnspireerd op een reis naar Amerika die ze eerder maakte met haar broer André en hun gezinnen. Ze bezochten toen de plekken waar ze als kind vaak met hun vader kwamen, onder andere die Gift Shop.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Je luistert naar de Muziek Safari.

toch een heerlijk rustig begin van het tweede deel van de muzieksafari, ja. Zangeres Nona, This Is All I'll Be. Goed, we gaan lekker verder waar we gebleven waren. In het eerste uur fijne muziek draaien. En ik ben blij dat je er ook weer bij bent, ook in dit tweede uur. Verder met Rollercoaster, de grootste hit van de Nederlandse singer-songwriter Danny Vera. Kwam uit in 2019, was toch een mooi jaar ook voor hem, want in 2019 kwam hij binnen op nummer 4 in de top 2000. En het was destijds de hoogste binnenkomer ooit. En in 2020 werd er nog eens even heel dunnetjes over gedaan. Stoot hij door naar de felbegeerde nummer 1 positie op deze iconische lijst. Nou, hoogste tijd om hem weer te draaien hier in de muzieksafari.

It's Rutherford Co. Blind, een soulnummer uit 1968 alweer, gezongen door Etta James. En ja, een lied over liefdesverdriet, jazeker, waarin de zangeres bezingt dat ze liever blind wordt dan haar geliefde bij een ander te zien. Nou, dat gaat mij wel weer een stapje verder, maar goed, het is haar lied, haar song. En daar zal ze dus wel ongeveer achter staan. Repeat It, een resultaat van een samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Dat nummer werd trouwens al in 2014 opgenomen, beste mensen. Maar het heeft maar liefst 12 jaar op de plank gelegen. Het had te maken met allemaal zakelijke labelproblemen. Nou, daar zal ik verder niet mee vermoeien, want dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Maar deze song trouwens wel.

Het nummer Think van producer en beatmaker Vanilla. Een ja, hoofdzakelijk relaxed instrumentale hip-hop track, maar verstopt toch ook wel wat gezongen dingetjes erin. Maar dat is heel erg op de achtergrond, hoor, zoals je zojuist hoorde. Ja, weet je, een lekkere nummer, perfect voor de achtergrond of voor een hele relaxte dag, kun je het heerlijk draaien. Goed, Nederlandstalig nu in de muzieksafari. Het lied Mama, waar ben je nou van Gerrit Joling? Ja, heel persoonlijk een emotionele ballade uitgebracht als eerbetoon aan zijn overleden moeder Jannie Joling van Dorp. En dat lied ontstond na een emotioneel moment in zijn docu-soap Only Joling, waarin Gerrit de as van zijn moeder uitstrooide voor de kust van Curaçao.

Sebastiase, Una Canzone, een van de meest bekende nummers van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti. Weet je waar het lied over gaat? Het zou best kunnen dat je die weet hoor, ik heb het ook heel lang niet geweten. In dit nummer zingt Ramazzotti over de vraag wat er zou gebeuren als één liedje genoeg zou zijn om de wereld te verbeteren of de mensheid meer liefde en begrip bij te brengen. Nou, ik kan wel een aantal mensen noemen die dat liedje maar heel goed moeten gaan beluisteren. Maar de politieke praatje laten we nu maar even achterwege hier in de muzieksafari. We gaan verder met de Maxi Safari. Het legendarische nummer Ain't No Mountain High Enough werd in 1970 door Diana Ross uitgebracht als haar eerste grote solo nummer. Een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Het origineel is een duet uit 1967 van Marvin Gaye en Tammy Terrell. De versie van Ross is totaal anders gearrangeerd. Van een, kun je zeggen, up-tempo duet naar een heel dramatisch meesterwerk.

Nou, dat was het dan voor deze week. De Maxi Safari, Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg kan ooit te hoog zijn om wat dan ook te overwinnen. Kort gezegd komt het daarop neer. Live Your Life, van de in Virginia geboren en door Patti LaBelle gecoacht zangeres Miracle Thomas. Een ja, lekker R&B soul track nummer. Het werd uitgebracht niet zo erg lang geleden en geproduceerd in samenwerking met de Duitse producer en artiest Rob Hart. Laten we eens gaan luisteren. Miracle Thomas.

Edge of Desire van de Britse producer Jonas Blue. Je zag misschien af wat valt te lachen. Na nou, vergat de schuif van de microfoon open te zetten. Zat er te praten terwijl er nog niks te horen was. Vandaar. Nou, Jonas Blue en de Braziliaanse producer Malai. Vorig jaar een enorm hit op diverse festivals. En ook een enorme streaming hit met 100 miljoen streams. We gaan eens eventjes weer Nederlandstalig doen, beter dan goed. Een ja, vrolijke popsong, feel-good single van de Vlaamse zanger Kerry Hagger. Het nummer gaat over bijzondere personen in je omgeving die er altijd voor je staan.

Ja, ze waren muzikaal in de roerige periode rond 1989-1990... waarin onder andere de val van de Berlijnse muur speelde en waarin de Britse zanger Seal het nummer Crazy uitbracht. En het was wereldwijd een enorme hit en graag weer gedraaid hier in de muzieksafari. Bente, dat is een persoonlijke dromerige, of misschien het nummer 321 van Bente is een dromerige popsingle. Het lied gaat over een intens jaar waarin de zangeres naar eigen zeggen te hard ging. Ze zingt over de noodzaak om opnieuw de balans te vinden in haar leven en haar relatie.

Tja, heel nummer van de band is dat. Daar kunnen we nog erg lang van gaan genieten van dit lekkere zomerse nummertje. Eens kijken naar de klok. Nou, nog zo'n 5,5 minuten te gaan. Heel in het korte zijn we weer klaar met de muzieksafari. Uiteraard weer graag gedaan. Fijn dat je er weer bij was. Hoop je volgende week uiteraard weer te treffen. We gaan ze dadelijk uit met onder andere Dusty Springfield, I Close My Eyes en Count to Ten. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.

Van harte welkom in alweer een nieuwe aflevering van de Hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten. Uit 1989 onze allereerste plaat Martika met Toy Soldiers.

de hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten. Soul to Soul featuring Karen Wheeler was dat uit 89 met Back to Life. We gaan naar Nederland, muziekland, samen met The Time Bandits en I'm Specialized in You.

Uit 89, de B-52's met Love Shack. Onze voorlaatste wordt deze van de Fine Young Cannibals. Het was een tweede top 40 in Nederland. Goed voor een top 10. Suspicious Minds, je weet wel, origineel van Elvis Presley uit 1969. En daarna krijg je onze gouden album voor deze week. Elton John met Goodbye Yellow Brick Road.

voor week 24. Vrienden, welkom. Verdwenen Udo. Als de wereld morgen eindigt, vorige week stond hij op nummer 14. We nemen ook afscheid van David van Dijk. Ik kan het niet geloven, zegt hij. Ja, het is zo. Vorige week op nummer 10. We hebben deze week 7 dalers, 4 stijgers. 2 platen blijven staan op hun positie en we hebben 2 nieuwe. We gaan eraan beginnen, vorige week 11 en nu op nummer 15. Amber en Dylan, per ongeluk.

0: oude supertip. Amber en Dylan, per ongeluk en deze week op 15. Van 12 naar 14, dit is Bart Kael.
1: Hi, ik ben Bart Kael en je zou een keer moeten weten hoe leuk het is om in de Vlaamse top 15 te staan.
0: Bart Kael, zot verliefd.

Je moet het maar beleven, hè? Zot verliefd. Verliefd op jou. Dit was Bart Kael.

Ja, nu zit ze helemaal onder water, geloof ik. Dat was Marlies, Ik zie de zomer, vorige week nog supertip. We gaan naar nummer 12, vorige week 15, MC Spaghetti.

nieuwe plaat, Willy Sommers, toch twee plaatjes gezakt. Vorige week 9 en nu op 11, de eerste keer. We zijn toe aan een nieuwe, het is de tweede in de rij. Op 10 binnen, Camille, nu dat je weg bent.

0: Radio Groot Haaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haaltert Familie Radio.
2: Jos van Meer met de Vlaamse Top 15.
3: Nummer 9.

vorige week op 8 en nu plaatje gezakt op nummer 9. Steve Thiel en zijn vriendin Sarah, als dat gebeurt. Thierry Segers. Ja, dat is ook al een oude supertip, hè? Van 5 naar 8. Dansbaar.

0: Jerry Segers met Dansbaar en er is al een opvolger in de maak. Vrienden, wat je zeker moet doen en niet vergeten, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be

van 4 naar 7, Jeremy Vrielink op weg naar mezelf. Blijven staan op 6, Dana Winner.

0: Dana-winner De Stilte van de Stad blijven staan op nummer 6.
1: Jos van Meer.
0: Sam Goris van 7 naar 5.

0: Sam Goris met Raak van 7 naar 5. De grootste stijger die komt eraan. Laura Lin met gesloten ogen. Maar eerst dit.
1: Lent Radio, dit is de Vlaamse top 15.

0: Oorspronkelijk een Duits nummer waar Johnny Hoes een Nederlandse tekst op maakte. Je hoorde de versie van Laura Lynn met gesloten ogen.
1: Hallo, ik ben Bart Peters en ik ben super blij met onze nieuwe single in de Vlaamse top 15. De groeten aan Jos van Meer. Bye!

0: Bert Peters, vorige week op 1 en nu op nummer 3, de bevalligste. Phil Hunter, ja, die is blijven staan op 2. Ik zing telkens YOLO.
1: Ik

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Op nummer 15 deze week, Amber en Dylan met Per Ongeluk. Van 12 naar 14, Bert Keil, Zot Verliefd. De eerste nieuwe op 13, Marlies, Ik zie de zomer. Van 15 naar 12, MC Spaghetti en Discobar Janssens naar de USA. Van 9 naar 11, Willy Sommers, een nieuwe plaat, De Eerste Keer. Een nieuwe op 10, Camille, Nu dat je weg bent. Van 8 naar 9, Steve Tillens en Sarah, Als dat gebeurt. Van 5 naar 8, Jerry Segers, Dansbaar. Van 4 naar 7, Jeremy Vrielink, Op weg naar mezelf. Blijven staan op 6, Dana Winner, De Stilte van de Stad. Twee plaatsen winst voor Sam Goris, vorige week 7 en nu op nummer 5 met Raak. Wat een sprong van 13 naar 4, Laura Lynn met Gesloten Ogen. Van 1 naar 3, Bart Peters, De Bevalligste. En blijven staan op 2, Phil Hunter, Ik zing telkens YOLO. En dat betekent, vrienden, dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Vorige week 3, nu op 1, de Julia's. Ik voel de zomer in mij.

0: onze nieuwe nummer 1 in de Vlaamse top 15. De Julia's Ik voel de zomer in mei. Dit was hem voor week 24. En als je het allemaal nog eens wil bekijken en de Vlaamse top 15 beluisteren, dan ga je naar onze website www.devlaamsetop15.be. Bedankt dat u bij ons was. Tot de volgende keer. We gaan eruit met een nieuwe supertip. Gert Nevejans en Anne Leen. Onze
1: supertip. Hey vrienden van de Vlaamse top 15. Ik ben Gert Nevejans en vind het fijn om deze week supertip te zijn. Dit is mijn nieuwe single Anne Leen.

0: beste muziek.
1: Radio Groot Aantert.
2: Muziek.
3: Terug naar toen.
4: Back in time.
3: Met Rudolf Stevens.

Love, een van die prachtige songs van Engelbert Humperdinck, vrienden. En zo zijn we natuurlijk begonnen aan een nieuw uurtje met deze Terug naar Toen. Pareltjes van toen hoor je het komende uurtje. En de volgende is er eentje van Wiltura. Daar gaat mijn enige liefde.

0: De volgende in het rijtje is een succesnummer van Willy Sommers, maar gebracht ook in die gouden 70er jaren door Bobby Brents. Zijn versie van die grootheid: Sympathie is geen liefde.
1: De

heb voor jullie vandaag ook weer om een leuk duetje meegebracht van Marian Kampen samen met Theo Diepenbrock van Uit de Gouden Oude Tijd. Ken je hem nog? Hey schat, weet je dat?

Franstalig werk in onze terug naar toen. Ciao, waarom niet? Dat mag toch wel zeker. En dit is een poos geleden dat we deze dame nog eens uit de kast hebben gehaald. Dus vandaag hebben we een van haar mooie songs meegebracht. Ken je ze nog? Natuurlijk. Marleen met haar mooie stem. Hij is zo iemand.

Demis Roussos met zijn My Friend The Wind. En met de volgende plaat, vrienden, gaan we ook al heel ver terug in de tijd, om precies te zijn. Zitten we in het jaar 1974, wat gaat toch die tijd razendsnel. En toen had Willy Sommers deze hit te pakken. Bruiloftsklokken.

De enige echte Elvis Presley. Zo komt er nooit nog eentje dus. Onvergetelijk is zijn nummers. Zijn ze nummers, dat bedoel ik dus. En een onvergetelijke artiest, The King. En wat hebben we nu klaar liggen? Ricky Gordon, die kennen we allemaal wel, hè? Met hits zoals Hamburg en natuurlijk ook Heimwee naar jou. Maar dit is ook een leuk ding. Is minder bekend, maar toch wel eens fijn om te draaien in deze Terug naar toe. Ik doe geen oog meer dicht.

De herkenbare stem uit duizenden stemmen, die mooie warme stem van Brenda Lee, voor jou in deze Terug naar Toen. En dit nummer is ook onmiddellijk herkenbaar, hè? Helemaal terug in de begin 60er jaren, met het ritme van de regen, Rob de Nijs.

0: luister naar die regen.
1: Samen met dat ritme van de regen van Rob de Nijs gaan we stil aan afscheid nemen, vrienden. Dit was het dan weer om ons uurtje terug naar toen. Wat mij betreft, laten we alvast een afspraakje maken voor een volgende aflevering. Heel graag tot dan. En we sluiten af met Christian Anders.

Het was na al die jaren al heel erg duidelijk, maar kennelijk wouden ze het vandaag toch nog eens onderstrepen. You're the one that I want. De muzikale samenwerking van John Travolta en Olivia Newton-John. En zo zijn we weer bezig aan een uur lang de grootste hits. De hits die jij ons hebt doorgestuurd via degrootstehits@gmail.com. Fijn dat de maan staat op de Music Machine.

Marijke stuurde ons vorige week al een mailtje met de vraag of we Paul Anka niet eens konden draaien. Wel, ik moest diep graven, want dit plaatje kwam al uit 1958. Maar wat een goed nummer was het. Crazy Love.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Je moet het maar tegenkomen, hè. De achtergrondzangeres die gewoon blijft doorzingen, haarscherp ook blijft zingen. En Elvis, ja, die moet lachen en blijft lachen. De lachversie van Are You Lonesome Tonight was het van The King. Dit is The Music Machine met Vlaams werk van Philip Robrecht.

Mr. Piano Man himself, Billy Joel, die de naam kreeg dankzij deze hit die hij uitbracht in 1973. Op het plaatje begeleidt hij zichzelf ook nog op de mondharmonica. Tot 1993 maakte hij vooral popmuziekhits. Nadien lag de focus van Joel op optredens en het schrijven en opnemen van klassieke muziek.

Dit voor Maria of Is This The Way To Amarillo? Ik noem maar een aantal van zijn hits op. Dit kwam uit 1971. Tony Christie die loodste ons nog eens naar Las Vegas. Fijn dat je meeluistert naar The Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. De hits die jij bepaalt. En als je nog zoiets hebt van hey, laat hem dat ook nog maar eens draaien. Wel, stuur het me even door. Mail me naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Dit is Marcia Hines.

wel duidelijk, hè? I won't take no for an answer. Ik wil u nog één keer een aanbod doen, maar als u dat niet aanneemt, ja, dan denk ik dat ik de deur moet wijzen. Jimmy Helms, die zong het nog eens in Gonna make you an offer you can't refuse. En als je de deur moet wijzen, dan is dat wel duidelijk. Als je

nooit geweten wat ik me er eigenlijk moet bij voorstellen bij die Mirror Man. Ik zou dat eens moeten opzoeken voor u. The Human League was het. The Music Machine, nu met een nummer die eigenlijk geschreven werd voor Meatloaf, maar gezongen door Céline Dion. It's all coming back to me now. There were

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Muziek.
3: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
4: Tip voor 3 met Tim Verstraeten.
5: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Beter, het is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 weer een mooie plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, we wachten het maar weer even af. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, wat jullie allemaal willen. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we 1981 met... Stars on 45.

Mooie herinneringen aan deze plaat. John Legend, PDA, oftewel We Just Don't Care. 2007, Alexia en Oelalala uit 1998. En de Stars, On 45, daar begonnen we mee met More Stars. En dat was van de ABBA medley uit 1981. Ja, de Stars On 45, dat was een studioproject van Jaap van Egremond, waarbij hits van een topgroep of artiest tot een dansbare medley aan één wordt gesmeed. In 1983 komt Van Egremond met een gewijzigde opzet van de formule van de Stars On 45. En wordt eigenlijk dan present de Star Sisters. En die bestaan uit Patricia Pai, Yvonne Keely, eigenlijk ook Pai, die is een zusje van haar, en haar moeder, of hun moeder. Later wordt die moeder vervangen, eigenlijk achtereenvolgens door Sylvana van Veen en Ingrid Ferdinandes. En die voeren daarbij de act uit van als zijnde de Andrew Sisters. Inderdaad, je weet het nog helemaal hoe het zit. Volgende blokje van drie begint in 1982. Words. Dit is Everything.

0: 2009, Diggy Dix. In samenwerking met Eva de Rover, daarvoor Charlie Puth en Meghan Trainor. Ook een samenwerking met Marvin Gaye, de titel dan. Niet de zanger, want die deed niet mee. En daarvoor F.R. David Words uit 1982.
1: Hey Tim.
0: Yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ik weet het wel zeker. Muntje gaat erin. En de drukken is in I5. Hij stopt, I5. Nou, hij gaat draaien. In ieder geval, dus er zit er een plaat in. En wat kregen we te zien? Oh, leuk.

1993, Ace of Base, Happy Nation, je kan hem vast nog wel. Daarvoor Alphaville, Sound Like a Melody in 1984. En Julien Clerc, die kwam zomaar even uit de jukebox springen met Si Enchanté uit 1974. Alweer gaat het hard, hè? Julien Clerc, ja, hij scoort trouwens met zijn chansons een aantal hits in ons land. En Si Enchanté van Julien Clerc, die in 1977, hij werd uitgebracht, nummer 1 hit in ons land. Met zijn warrige kruldos en een enorm charisma verovert hij de harten van alle vrouwen. Ook weet Julien Clerc van het Franse chanson een groot deel van het mannelijke publiek aan zich te binden. Maar ook tegenwoordig als een oude gek van bijna 65 jaar is Julien Clerc nog altijd een van de grootste en de meest geliefde zangers, chansonnières en zo je noemen wil, die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En daar schaar ik mij compleet achter. Goed, het volgende blokje van 3 alweer, 1985. Een opmerkelijke titel, maar het is My Tutu. En hij wordt gezongen door Denise LaSalle.

0: meeste mensen kennen hem nog wel, denk ik. En uit 1985, My Toot Hoot. Een beetje een rare titel van Danise. Niet Denise, maar Danise LaSalle. We zijn alweer toe aan het laatste item. Wat gaat het snel in zo'n show van een uurtje? Ja, toch? De meeste luisteraars weten het al. Maar degenen die voor het eerst gaan luisteren, die zijn van harte welkom bij item nummer 2. Het is weer tijd voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk.

0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Elke week weer het allerbeste van eigen bodem in de enige echte juiste volgorde. Deze week presenteren wij de aflevering van week 24, 2026, met deze week 10 stijgers. Daar staan 14 dalers tegenover, 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week slechts 2 nieuwe binnenkomers en de hoogste komen we zo meteen tegen op nummer 20. Maar nu eerst overzicht nummer 1 met de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 de nummer 27 van vorige week. Ze leveren 3 plaatsen in week 13. John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. Spreid mijn vleugels uit van Manuel doet 3 weken mee en levert 11 plaatsen in. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 29. Vlam in de pan van Jadi Helgers pakt in de 3e week 2 plaatsen winst. Hij stond vorige week op de rand van de afgrond op nummer 30, deze week op nummer 28. Niet bang voor de duivel van Frank van Etten doet 6 weken mee en gaat 10 plaatsen onderuit. Frank staat deze week op nummer 27. De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 26 en is voor Jérôme met Alles uit het leven. Heerlijk naar mijn zin van Danny de Munk doet 11 weken mee en staat op nummer 25. 14 plaatsen verlies ook voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. Hij doet 6 weken mee en gaat van nummer 10 naar nummer 24. Marloes is blijven staan ten opzichte van vorige week. Ze doet 5 weken mee en is blijven staan op nummer 23 met Als ik weg ben. Word nou niet verliefd, daarmee kwam Henk Dame vorige week nieuw binnen. Deze week pakt hij 3 plaatsen winst en gaat hij van 25 naar 22. En nummer 21 is de laatste in overzicht nummer 1. Vorige week stond hij nog op nummer 26 en hij pakt dus 5 plaatsen winst. Davy van der Sluis en beter dan goed, hij kwam vorige week nieuw binnen en doet dus 2 weken mee.
1: De Oranje Top 30.
2: Hoogste nieuwe binnenkomer!

In de Oranje Top 30 van week 24 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is de nieuwe van Arjan Veneman en die laatste. Griekse Nacht van Jeroen van Zels doet 4 weken mee en gaat 5 plaatsen onderuit. Vorige week stond hij nog op nummer 14, deze week moet je het stellen met nummer 19. Als jij nu nog niet weet van John de Bever, doet 9 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. Hij gaat van nummer 20 naar nummer 18. Vorige week op 13, deze week op nummer 17. Marco Schuitmaker moet dus 4 plaatsen inleveren. Deze nacht doet 9 weken mee. Ai Ai Olga, dat is de meest recente van Danny Christian. Hij doet 5 weken mee en gaat 4 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 16. Niet voor 1 keer, dat is de nummer van Geras Joling. Hij doet 5 weken mee, gaat 1 plaats naar boven en gaat van 16 naar 15. 1 plaats hoger, op nummer 14, vinden we het unieke duet van René Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. Ze kwamen vorige week nieuw binnen en pakken 7 plaatsen winst. Jannes en Dans tot de Morgen met mij gaat in de 9e week 8 plaatsen onderuit. Vorige week stond hij nog op de rand van de top 5, deze week op nummer 13. Jong en Dom, dat is de nieuwe van Tino Martin. Hij doet 3 weken mee en gaat ook 3 plaatsen naar beneden. Hij stond vorige week op nummer 9 en deze week op nummer 12. En dat brengt ons bij nummer 11, de laatste in overzicht nummer 2. Goede zaken in de tweede week voor Wesley Bronkhorst. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 24 met Ik Drink Rosé. Hij pakt 13 plaatsen winst en staat nu dus op nummer 12.

Standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, de nummer 22 van vorige week. In de tweede week pakt hij 12 plaatsen winst. Uit West-Brabant, Raymond Hermans en In de Boeken. Al win ik 10 miljoen, doet 4 weken mee. Het is de nieuwe van René Schuurmans. Hij levert 1 plaats in, hij gaat van nummer 8 naar nummer 9. Ook verlies in de zesde week voor Walter Kroes met Route du Soleil. Hij stond vorige week nog op nummer 6 en deze week op nummer 8. Blijven plakken op nummer 7 in de achtste week. Markt Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Los vast. Heeft niets te maken met Jan Rietman. Het is wel de nieuwe single van de 3A's. Ze doen 3 weken mee en gaan 3 plaatsen naar beneden. Van nummer 3 naar nummer 6. Vorige week op 4, deze week op 5. Ze doen 7 weken mee en leveren 1 plaats in. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19. En deze week pakt Rutger 15 plaatsen winst. Hij doet goede zaken, hij staat op nummer 4. En dan het erepodium van deze week, de nummers 3, 2 en 1. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 15. Deze week gaat ze 12 plaatsen naar boven en pakt ze een brons. Met een oud liedje van Hanny. Ik doe wat ik wil, Sieneke. Lil Kleine en Samuel Welten, maak me nou niet gek, doen 6 weken mee en zijn blijven plakken op nummer 2. Zij hebben nog steeds het zilver. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Stationair blijven staan in week 14. Justin de Wild en Cheerio. En dat was hij, de oranje top 30 van week 24, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Mediahandel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt voor het kijken en volgende week, dan doen we het dunnetjes over, dan met week 25. Tot dan.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Dielemans.

0: met een nummer dat bewijst dat sommige liefdes, tja, blijkbaar ook in shiften kunnen werken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Maar hier bij ons hoef je niet te kiezen, want wij gaan fulltime voor de beste muziek. Welkom bij de Muzikale Parels, jouw wekelijkse duik in de mooiste hits, de vergeten klassiekers en de tijdloze favorieten uit de vorige eeuw. Het wordt alweer genieten van begin tot einde. Zometeen de Kings uit 1966 met Dedicated Flowers of Fashion. Maar eerst de slow aller tijden uit 1971. Meerdere keren gebruikt als openingsnummer voor een trouw. Dit is Peter Maffay en

0: Kings uit de Golden 60s. En nu heb ik alweer een vinylplaatje op onze platendraaier gelegd.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 3 juni 1972. Mauden McNeil met Hello A. Deze single stond 6 weken op nummer 1. Duo scoorde eerder al een hit met How Do You Do. Deze Hello A verscheen op het album Hello and Thank You. Ook internationaal kende het nummer succes. In de Verenigde Staten werd Hey You Love gekozen als opvolger. Interne spanningen tekenden het duo. Toch bleef Hello A een publieksfavoriet. Het nummer behoort tot hun bekendste hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

laat een mooie legacy achter op muzikaal gebied. Dit was O'Burge. We gaan richting de zomer van 2026. En dan halen we die zomerse plaatjes boven. Dit is er eentje welke ik gevonden heb in de onderste regionen van de hitlijsten van 1984. The People from Ibiza. Het werd gezongen in de tijd door Sandy Martin.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Fugees werd in 1990 opgericht en bestond uit Wyclef Jean, Lauryn Hill en Praz Michel, de neef van Wyclef. Alle drie vluchtelingen uit Haiti, vandaar ook de groepsnaam. Ze opereerden ook binnen een collectief van rappers genaamd Refugee Camp. Onder leiding van Kool en de gangproducer Ronald Bell werd in 1994 hun debuutalbum Blunted on Reality opgenomen. Maar de doorbraak komt er 2 jaar later met het album The Score, dat tevens uitgroeit tot zeg maar één van de best verkochte hip-hop-albums aller tijden. Alleen in 2021 al waren er meer dan 22 miljoen exemplaren van verkocht. Iets wat geen enkele hip-hopgroep beter deed. De singles Fugee, La en vooral de nummer 1 hit Killing Me Softly With His Song forceerden uiteindelijk de wereldwijde doorbraak. Fugee, La werd eind 1995 al op single uitgebracht. Onder andere Ramsey Lewis en Tina Marie worden gesampled. Fugee, La is vooral een grote hit in de UK, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Nederland en Wallonië. Terwijl het in de States niet verder kwam dan nummer 29.

mooie hitstory was dat van Christophe Van Dam met het verhaal over de Fugees en Fugila. Je luistert naar de muzikale parels elke week op je favoriete radio met straks nog een one-hit wonder. We hebben ook een vergeten parel, maar eerst gaan we nog eens naar de 60s en dat doen we met Roy.

0: Dat was 1980. Cliff Richard en Carrie.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1998 met Imani Coppola. Dat is het nichtje van de filmregisseur Francis Ford Coppola. Scoorde een opvallende hit met Legend of a Call Girl. Het psychedelische popnummer bevat een sample uit Sunshine Superman van Donovan en verschijnt op haar debuutalbum Chupacabra. De song haalt de top 40 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en krijgt veel MTV airplay dankzij de opvallende videoclip. In Vlaanderen en Nederland blijft het bij een bescheiden notering. Ondanks latere samenwerkingen blijft dit haar enige grote internationale hit.
1: Een one-hit wonder.

nummer dat je even doet wegdromen naar een wereld waar alles net iets mooier en zachter lijkt. Dat is typisch de Frank Boeijengroep. Gevoelig, herkenbaar en recht uit het hart. Welkom in Utopia. The More I See You, dat werd al ingezongen in 1945 door Dick Hames. En dat nummer dat komt uit de film Diamond Horseshoe en groeide nadien uit tot een echte klassieker die door heel wat artiesten werd gecoverd. Onder andere Chris Montez.

Peter Allen's grote hit was I Go to Rio. Maar dit was een covertje van een plaat uit 1945. En misschien ook beter gekend onder de versie van Chris Montez in de jaren 60. The More I See You. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muus

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Queen of Soul, die mocht eraan beginnen vandaag aan deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De zangeres leeft niet meer, helaas. Ze is overleden op 16 augustus 2018. En dit was een van de vele hits die ze ons heeft nagelaten. Deze Freeway of Love. Heel welkom. In het eerste uur gaan we alweer terug naar 9 april. En in het tweede uur gaan we even zien wie er allemaal jarig is. Dat zijn zowat de vaste ingrediënten. En de grote hits natuurlijk, zoals deze van Supertramp. MUZIEK

Fleetwood Mac. Het is een band die in 1967 werd opgericht in Londen. Hun album Rumours geldt eigenlijk nog als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. En hun eerste hit scoorde ze al in 1968 met Need Your Love So Bad. En je hoorde net deze Little Lies, wat iets recenter was, 1987. Allemaal grote hits. Ben nu een beetje disco hier in dit programma. Casey and the Sunshine Band. Get Down Tonight.

Het moet volgens mij een van de eerste boybands geweest zijn. Brass zat hier een grote hit mee in de jaren 80. When Will I Be Famous? En daar zijn ze best ook wel beroemd mee geworden. En dit hier komt uit de serie Sarah. Dat was ooit een telenovelle. En Natalia had hier ook een grote hit mee gehad eigenlijk. Where She Belongs.

0: Queen of Pop, dat was nog Madonna hier met deze grote hit, Live to Tell.
1: Feiten van de dag.
0: Er is heel wat gebeurd op 9 april, want zeker 44 mensen komen om bij 2 bomaanslagen in Egypte op Palmzondag 2017. In de Efteling wordt de attractie Vogel Rock geopend. In 1998 was dat. Jan Raas wint voor de eerste keer Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race, en dat in 1977. En dan blijven we nog even in de wielersport, want Tom Boonen rijdt zijn laatste Parijs-Roubaix en neemt afscheid van de wielersport, en dat in 2017. Apple maakt bekend dat er wereldwijd 100 miljoen iPods verkocht zijn, dat vandaag in 2007. En de film World Flesh and Devil verschijnt. Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar het is wel de eerste film die volledig in kleur is, en dat in 1914. Ik ga nu

Dat is ook weer een hit van lang, lang geleden. Mark Bullen en T-Rex en deze Get It On. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer. Allemaal mooie herinneringen, als je het mij vraagt. Ik heb nog deze van Absent Minded. Graag tot zometeen.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Even naar Duitsland. Dat is muziek om altijd vrolijk van te worden. Boney M. Deze Children of Paradise. Het paradijs van de hits. Welkom in uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Met het komende uur Julia Claire, George Michael. Ook Bruce Springsteen die komt langs. En ook de boyband Westlife. Dat en nog veel, veel meer. En deze hier van Mikkel Brown. So many men, so little time.

Na deze Franse chanson even wat nieuws uit Frankrijk, want een Franse supermarkt heeft iets origineels bedacht in de strijd tegen winkeldiefstal. Bij de ingang van de winkel prijken namelijk foto's van de dieven van de maand. De praktijk is weliswaar illegaal, maar dat houdt de uitbaters niet tegen.

Even naar de Bronx in New York. Een van zijn eerste hits was Piano Man. Dat kwam uit op 2 november 1973. En deze, You're Only Human, Second Wind, dat is ook iets om vrolijk van te worden natuurlijk. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Maar eerst nog een andere grote hit van Glenn Frey, You Belong to the City.

0: was Bruce Springsteen met een van zijn grote hits uit de 70s, Thunder Road.
1: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria.
0: We hebben vandaag twee beroemdheden gevonden die jarig zijn, namelijk Rachel Stevens, een Britse zangeres, model en actrice, wordt er 44. En dan Bart Goor, dat is een Belgisch voetballer, die wordt er vandaag 49. En volgende week zijn we er uiteraard ook weer met de jarige van de dag.

Westlife, een eerste boyband die aanvankelijk bestond tussen 1998 en 2012. En sinds 2018 weer bijeen is. Je hoorde ze zo net met deze grote hit, namelijk Flying Without Wings. En dit waren ze weer, de jaren 70, 80 en 90 voor deze week. Volgende week ben ik er graag weer met nog meer, uiteraard. Ik heb nog deze Franse hits. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot de volgende.

Ha ha ha!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour.

I Just Died in Your Arms Tonight. Dat werd geremixed en herwerkt door David Guetta en Hippaton in Walked Away. En dit was Route 77 en Call Me. Straks Funke Man and Divine. We hebben ook Mr. Bell and Wessel, Ain't Nobody. En op het einde Matton en Olivia with

0: En tot zover deel 1 van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. Zometeen nog een tweede uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Graag tot zo!
1: Steph T selected the best house tracks of the moment.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Wat fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.
3: The concert was over.

0: zit goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Groothouders.
2: For love's sake, each mistake. Oh.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio.